0: U heeft geluisterd naar Nocturnal van Scanner, uitgevoerd door ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers. Het einde van dit concert van het ensemble tijdens het festival November Music. De opname van dit concert werd voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. U luistert naar Concertzender Live. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden gemaakt voor stukken die tijdens deze Cineac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag hebben we tijd voor een tweetal langere werken. Als eerste kunt u luisteren naar Varosha van Yannis Kyriakides. Het is een compositie uit 2010. Varosha is een grootschalige compositie die voortkomt uit een interactieve installatie, Disco Debris. Varosha verwijst naar een verlaten historische buitenwijk van Famagusta en dat is een plaats in Noord-Cyprus. Het is onbewoond en vervallen sinds de zomer van 1974. Toen werd het namelijk geëvacueerd tijdens een Turkse militaire inval. De uit Cyprus afkomstige Kyriakides was daar op 4-jarige leeftijd op vakantie en dat was dan tijdens die invasie. De dag van het bombardement, juli 1974, is zijn oudste herinnering. Luister 30 minuten naar Varosha van Yannis Kyriakides.
1: The hotel.

asphalt and pavement. Thank you.

Please.

Are you weak here?

Christ in Angel Town.

Streets. Now, recalled.

Dit waren Love, Love, Love en de Zengers Fireflight van Wayne Horvitz door Erik Vloeimans en Wayne Horvitz. We besluiten dit concert met nogmaals een blok van twee stukken. U hoort eerst Rosemary's Baby van Krzysztof Komeda, gevolgd door In One Time and Another van Horvitz.

Dit was tot slot van deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. One Time and Another van Wayne Horvitz, uitgevoerd door Erik Vloeimans trompet en Wayne Horvitz piano. De opnames van dit concert werden op 11 november in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op dinsdag 24 mei, gaat Concertzender Live verder met een live jazzopname van November Music editie 2010. En u kunt dan luisteren naar een groot deel van het project.

U luistert naar de Concertzender. U luistert naar Concertzender Live. Vandaag een opname van het festival November Music 2010. Een opname die we maakten in 's Hertogenbosch op 11 november. U hoort een concert van Matthew Herbert en Starfinski Orchestra.

U heeft geluisterd naar Concertzender Live. Ga voor de volledige concertgegevens en de speellijst naar onze website. Vergeet ook niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar ons groeiend archief met concertopnamen. Voor informatie www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman.

Dit is de concertzender vanuit Muziekmakerscentrum Music Q in Amsterdam. U kunt gaan luisteren naar het 11e van een 18-delige serie met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar uit tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival. En we beginnen vandaag met het jaarlijks concert van FC Jongbloed en eindigen met een impressie van de Composers Club. En daartussen een elektronisch werk van de Signac Sonore van Jort Tamminga. Maar nu eerst FC Jongbloed. Elk jaar stelt slagwerker en dirigent Arnold Marijnissen een ensemble samen uit studenten en ex-studenten van het Fonteins Conservatorium in Tilburg. Dit jaar stonden louter werken van Nederlandse en in Nederland wonende componisten op het programma, waaronder van de twee composers in residence, Peter Adriaans en Piet-Jan van Rossum. Als eerste hoort u Structure 8 uit 2005 van Peter Adriaans. Dit is uit Muziekcentrum De Toonzaal, FC Jongbloed, onder leiding van Arnold Marijnissen.

U hoorde Start Your Eight van Peter Adriaans, uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. En we gaan verder met De Uren 13 tot 17 van Willem Boogman, de première van 5 delen uit het werk In Progress, dagelijks, dat uiteindelijk 20 uur zal beslaan. Daarna hoort u een werk van Piet-Jan van Rossum uit 2005, getiteld Achtjes rennende rood hondje. Luistert u wederom naar FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen.

Dat was tot slot van deze 11e uitzending met live opnames van het festival November Music 2010, de Composers Club, die dit jaar werd gepresenteerd door Thea Derks. De opnames werden gemaakt door Fred Momotenko. Het programma werd voor u samengesteld voor de concertzender door Kees van de Wiel. Volgende maand, op maandag 20 juni, gaat de concertzender live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar Interzone van Enno Poppe. Maar ook op de jazzavonden kunt u luisteren naar opnames van November Music. Volgende week dinsdag 24 mei naar het concert van Jeroen van Vliet.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En het 12e van maar liefst 18 programma's met live opnamen die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten waarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 30 uur live opnames van dit festival uit. Op vrijdagavond 12 november vond er een speciaal concert plaats in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Op uitnodiging van November Music heeft de Tilburgse pianist Jeroen van Vliet een nieuw internationaal ensemble samengesteld. Jazz op het scherpst van de snede, muziek die over grenzen heen kijkt, maar daarbij nooit de klankschoonheid uit het oog verliest. Voor zijn project Cycle brengt Jeroen van Vliet de werelden van akoestische en elektronische effecten samen in een monsterverbond dat hij smeet met de creatieve jazzmuzici Irwin Van op de Noorsax en elektronica en de in New York zeer actieve Jacob Bro op gitaar en elektronica. Als nooit tevoren speelde dit trio met klankkleuren en muzikale energie, heldere melodielijnen en een hypnotiserende, bijna minimal music-achtige stapeling van patronen zorgen voor een zeer eigen klankbeeld. Luister een klein uur naar de 4 van 5 op improvisaties onder de titel Cycle. Dit zijn Jeroen van Vliet, Irwin Van en Jacob Bro.

Vanuit Music Q in Amsterdam was dit een uur lang deel 2 tot en met 4 van Cycle. Een improvisatie van Jeroen van Vliet op piano elektronica, Erwin Van op tenorsaxofoon elektronica en Jacob Bro, gitaar en eveneens elektronica. De opnamen van dit concert werden op 12 november in muziekgebouw De Toonzaal in Den Bosch voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogu. Het programma is samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand, op dinsdag 28 juni, een opname die we tijdens Cellomania in de Toonzaal in Den Bosch maakten van Ernst Reiziger en Harmen Fraanje. Graag tot dan!

Dit is de Concertzender vanuit Music Q in Amsterdam met het programma Concertzender Live. De komende 2 uur besteden we aan het 13e van 18 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar dus van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In een nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden van december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag beginnen we met het spektakelstuk Interzone uit 2004 van de Duitse componist Enno Poppe. De centrale rol in dit monumentale werk voor stem, kamerensemble, vocalisten en video was weggelegd voor bariton Omar Ebrahim en de vocale acrobatiek van de vocaalsoliste Stuttgart. In combinatie met ensemble Mozaïek en de filmbeelden van Anne Quirijnen werd het publiek op overrompelende wijze meegesleept naar een brave new world. Luistert u de komende 80 minuten naar de Nederlandse première van Interzone van Enno Poppe, die trouwens het werk ook dirigeert.

he

Pep.

En dat was een groot deel van Système Solaire van Christopher Zegers, een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, onderdeel van het festival November Music 2010. In de vorige November Music uitzending was al een groot deel van het concert te horen dat Jeroen van Vliet, Erwin Van en Jacob Bro gaven in de toonzaal, ook in Den Bosch. U hoort nu het resterende eerste deel van het vijfdelige cycle.

0: En dat was tot slot het concert van Jeroen van Vliet, Erwin Van en Jacob Bro in de toonzaal in Den Bosch. En de opnames werden gemaakt door Glenn Mogot. Ik zal nog even zeggen wat zij spelen. Jeroen van Vliet, piano en elektronica. Erwin Van, ook tenor, saxofoon en ook elektronica. En Jacob Bro, gitaar en ook elektronica. Tot zover dan deze 13e uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. Het programma werd samengesteld door Kees van de Wiel. Maandag 18 juli gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2010. En u kunt dan onder andere luisteren naar het concert rond de Brabantse componist Merijn Bisschops en een lang elektronisch werk van Piet-Jan van Rossum.
1: It's quite an easy operation.

Let's go.

Dit is de concertzender vanuit Music U in Amsterdam met het programma Concertzender Live. Vandaag de 14e van 18 programma's met live-opnames die wij maakten tijdens Festival November Music 2010. Dit festival vond vorig jaar plaats tussen 10 en 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben we bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. Vanaf december vorig jaar tot en met november van dit jaar zenden we ongeveer 24 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag kunt u luisteren naar een concert in de Toonzaal rond de talentvolle Brabantse componist Marijn Bisschops en een lang elektronisch werk van Piet-Jan van Rossum, zoals dat klonk in Cineac Sonore. Voorafgaande aan de wereldpremière van Antipode van Marijn Bisschops brachten de drie muzici vooraf een van hun favoriete solostukken. Het spits werd afgebeten door de uit Polen afkomstige Eindhovense klavecineste Goska Isvording. Van de Poolse componist Alexander Grieka is bekend dat ze weinig over zichzelf en haar werk kwijt wil. Grieka gebruikt regelmatig het klavecimbel in haar werken, zowel solo als in kleine ensemblebezetting. Jumek uit 2006, dat vandaag op het programma staat, is haar eerste werk voor klavecimbel en elektronica. Luister naar Goska Isvording en een tape.

Dit was Jumek voor klaversymbool en tape van de Poolse componiste Alexander Grica. U hoorde Goska is Vording. In Sirène voor fluit en tape uit 1978 van de Nederlandse componist Tom Bruinel vormt de roep van een uiltje uit het mediterrane gebied de kern van waaruit Bruinel zijn compositie opbouwt. Op subtiele wijze laat hij elektronische geluiden opgaan in live blokfluitspel. Luister nu naar Sirène van Tom Bruinel, uitgevoerd door blokfluitist Marten Rood.

Dit was Serein van Ton Bruinel, uitgevoerd door Martin Rood op blokfluit en tape. De Ierse componist Ed Bennett schrijft over zijn compositie Ghosts, en dat is een compositie voor versterkte viola d'amore, het volgende. Ghosts werd geschreven voor Garth Knox. De titel verwijst naar denkbeelden die in mij opkwamen toen ik 's nachts in het Irish Cultural Institute in Parijs werkte. Maar het verwijst ook naar de verborgen resonantiesnaren van het instrument die een andere aanwezigheid in de muziek creëren. Deze snaren zijn in verschillende plaatsen in het stuk versterkt om deze bijzondere kwaliteit te benadrukken. Luistert u naar Annegret Meyer-Lindenberg in Ghosts van Ed Bennett.

Annegret Meyer Lindenberg op Viola d'Amore in Ghosts van Ed Bennett. We luisteren naar opnames van een concert in de toonzaal te s-Hertogenbosch tijdens het festival November Music 2010. We komen nu toe aan het hoofdwerk, namelijk de wereldpremière van Antipode van Merijn Bisschops. Antipode is een drieluik van solo's voor Viola d'Amore, traverso en clavecimbel. In ieder deel gaat één van deze instrumenten het samenspel aan met geluidsopnames van hetzelfde instrument, terwijl deze ontstemd en geprepareerd bespeeld wordt. Rauwe composities met elk een dwarse spanningsboog, fragmentarische uitersten en een wildgroei aan ongepolijst materiaal. De drie delen kunnen in willekeurige volgorde als drieluik worden uitgevoerd of als afzonderlijke solowerken. In de uitvoering van vandaag klinkt het complete drieluik met achtereenvolgens Annegret Meyer Lindenberg op Viola d'Amore, Martin Rood op traverso en tenslotte Goska Isvording op clavecimbel. De geluidsregie van de tape was in handen van de componist zelf. Luistert u naar Antipode 1, 2 en 3 van Merijn Bisschops.

0: killers van Temple of Terror.
1: Ja, dat lijkt echt als een hit. Dat is datzelfde idee zoals die

0: Sir.
1: Because

0: Het is een weegschaal. Het is een weegschaal. Waarin als het ware peren en appels liggen. Dus, of je de uitkomst immoreel vindt of verantwoord, is een persoonlijke beslissing.
1: Maar wat hoor? Dit was Alles dat herinnert was gister soms later van Piet-Jan van Rossum. Een van de elektronische werken die klonk tijdens Cineac Sonore. Een onderdeel van November Music 2010. En hiermee zijn we aan het einde van deze 14e uitzending met live opnames van het festival November Music 2010 gekomen. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand, op maandag 15 augustus, gaat Concerts in the Live gewoon verder met live opnames van November Music Editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar het concert van de Neue Vokalsolisten Stuttgart en een live improvisatie van Thomas Ankersmit. U luistert naar de concertzender. De concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia die we u daarna laten horen. Dat is de concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur van ons te worden. Hoe dat moet of hoe dat kan, kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl. En op dezelfde site kunt u de playlist van dit programma bekijken en vindt u ook een on-demand knop waarmee u onze programma's nog eens een keertje kunt beluisteren op een moment dat het u het beste uitkomt.

0: Dit is de Concertzender vanuit MuziekQ in Amsterdam met het programma Concertzender Live. Vandaag de 15e van 18 programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag kunt u luisteren naar een concert in de Toonzaal en dat werd uitgevoerd door de Neue Vokalsolisten Stuttgart. De muziek bij de installatie Spiral Space door Thomas Ankersmit en elektronische muziek van Rosalie Hirsch. We beginnen met het lunchconcert dat de Neue Vokalsolisten Stuttgart op zaterdag 13 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. Er werden 5 werken gebracht van louter vrouwelijke componisten. We beginnen met een blokje van 2 werken. Als eerste hoort u Klagen van de Duitse componiste Karin Hausmann uit 2010, gevolgd door Anatra al Sal uit 2000 van de Italiaanse Lucia Ronchetti.
1: Non, signor, non.

Dat waren Klagen van Karin Hausmann en Anatra al Sal van Lucia Ronchetti door de Neue Vokalsolisten Stuttgart. Het concert vervolgde met twee nieuwe Nederlandse werken, en wel van Maaike Nas en Katie van Eck. U hoort eerst Filter of Flip van Maaike Nas. Hierin komen alle hartekreten over elkaar buitelend naar voren. Platitudes, tegelwijsheden, krantenkoppen en reclameboodschappen worden in een ijltempo afgevuurd door het vocale ensemble. In de theatrale wereldpremière When the Sound of Your Voice Slipped Through My Fingers van Katie van Eck klinken 5 vocalisten, 5 soms rondzingende microfoons en live elektronica. Luister wederom naar de Neue Vokalsolisten Stuttgart.

fire. Don't think twice.

Repeat, do yourself proud.

Dit was de improvisatie Spiral Space van saxofonist Thomas Ankersmit. De live-opname in de CBK-zaal werd voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogot. We zijn aan het einde van deze 14e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar 3 korte concerten van de Rosie Dreyfus, John Tilbury, Michael Dutch en Christian Wolff in Muziekcentrum De Toonzaal.

Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender live. Vandaag het 16e van 18 programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben wij bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, opgenomen. We zenden vanaf december vorig jaar al 24 uur live-opnames van dit festival uit en dat doen we tot en met november. Vandaag kunt u luisteren naar 3 korte concerten in de Toonzaal. En het zijn concerten van John Tilbury, Michael Dutch en Rhodri Davies. En dit heeft allemaal te maken met de componist Christian Wolff, die bij de concerten aanwezig was. In de rubriek Cineac Sonore hoort u vandaag muziek van René Uilenhoed. Maar we beginnen met het eerste van de 3 korte concerten van pianist John Tilbury, contrabassist Michael Dutch en harpist Rhodri Davies. Dit Engels trio geldt als lichtend voorbeeld voor wat betreft het instant componeren. Componeren en improviseren schuren op sprankelende wijze langs elkaar. Als eerste stuk klinkt For One, Two or Three People uit 1964 van Christian Wolff. Daarna volgt de première van de contrabas solo Rondo voor Michael, geschreven door de Noorse componiste Lene Greetje. En we eindigen met een improvisatie door het trio. Luister naar Tilbury, Dutch en Davies.

Dit was tot slot van het eerste deel van een drieluik rond Christian Wolff, een improvisatie door John Tilbury op piano, Michael Dutsch contrabas en Rhodri Davies op harp. U luistert naar muziek van het festival November Music 2010. Met een special rond het driedelig project rond de Amerikaanse componist Christian Wolff. De tweede set begint met een improvisatie van het trio Tilbury, Dutsch en Davies. Daarna speelt harpist Rhodri Davies een première van Christian Wolff. Zijn For Harp Player is speciaal voor Davies geschreven en wel in de wetenschap dat hij zowel thuis is in uitgeschreven composities als improvisatie. En hij schrikt niet terug om onconventionele geluiden aan de harp te ontlokken. Daarna klinkt nog Esva van de jonge Engelse componist Mariam Radzey. En dit is speciaal geschreven voor het trio. Radzey studeert compositie aan de Durham University, onder meer bij Richard Reinfels. Luistert u nogmaals naar John Tilbury piano, Michael Dutsch contrabas en Rhodri Davies op harp.

Dit was Before It Happened and When It Happened van René Uilenhoed. Twee van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. En hiermee zijn we aan het einde van deze 14e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010 gekomen. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Dit is de 17e en alweer de laatste aflevering met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zonden vanaf december vorig jaar tot en met nu ruim 31 uur live opnames van dit festival uit. En inmiddels is editie 2011 van het festival weer achter de rug. En al vanaf volgende maand, op 19 december, kunt u luisteren naar de eerste opnames van dit jaar. Maar vandaag kunt u luisteren naar twee concerten uit de Verkadefabriek. In de rubriek Cineac Sonor hoort u vandaag muziek van Rosalie Heers. We beginnen met een kort concert dat op 14 november 2010 plaatsvond in de kleine zaal van de Verkadefabriek. U hoort Monica Giamino op viool en Reinier van Hout aan de piano in het werk Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum, in 2010 een van de twee centrale componisten tijdens het festival. Wie wil nog heen gaan in zijn bed als het ook aan de kade der ongeneeslijke kan? Een ode aan de onsterfelijke magie van de stad Venetië. Van Rossum verklankte in zijn Alle Terre Ascenti uit 2003 de ongrijpbare schoonheid van de Dogenstad, onder meer met opnames uit 1954. Het is een mystieke klankreis door het ondergrondse, van de processie van het Heilige Kruis op Piazza San Marco tot aan een salute aan een onbekende verdronken arbeider. Het werk is geschreven voor viool, piano en vier luidsprekers en werd begeleid door een stemmige film van Petra van der Schoot. Hier is Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum.

0: hello.
1: What?
0: Spy.
1: Grand.
0: The alcohol took away
1: in
0: the smoke. Smoke.
1: Tone.
0: Spy.
1: Tone.
0: Smoke.
1: Spider.
0: Tone. Kept from
1: my
0: fine. My lungs.
1: Fine.
0: In.
1: In
0: bed. No. Sense is.
1: The
0: is
1: way.
0: Is.
1: There.
0: Way.
1: Hair.
0: Wonder
1: is
0: in
1: voice
0: in what
1: voice
0: what
1: voice
0: what
1: is
0: I do
1: at the balls of
0: wave
1: flesh the
0: not
1: a
0: not
1: leading of
0: to
1: of
0: to
1: apparently
0: to roam
1: clearly
0: come.
1: Quite
0: a
1: cross, hear
0: like a cross,
1: being I
0: each
1: fear
0: other
1: water,
0: light,
1: what does
0: like
1: I
0: like
1: fear
0: signs,
1: I
0: true
1: signs,
0: water, signs
1: there,
0: of my
1: true
0: my
1: fear,
0: my lie,
1: is
0: that lie, life
1: that spell
0: is what
1: sits. Music
0: sits
1: and
0: what
1: sand
0: is
1: hard
0: of is
1: will
0: just
1: fear
0: below
1: brain
0: fear
1: below
0: most
1: be
0: frightened
1: surface
0: of
1: consciousness just
0: that
1: just below
0: is what
1: skin
0: music
1: in the body.
0: And
1: you can
0: hardly
1: can
0: will
1: can there
0: bring
1: not
0: to
1: not
0: be with her love
1: is not music
0: in grand
1: choral
0: of voices
1: your
0: voice
1: the
0: voices
1: you not
0: tone at the end
1: tone
0: of the
1: eye
0: finds
1: here
0: find
1: consoling in
0: me
1: image
0: in the way
1: apparently
0: way
1: truing
0: clearly
1: with
0: true
1: quite
0: true
1: one
0: water
1: like
0: is
1: truing
0: deep
1: first
0: under deep water
1: spell
0: deep
1: memory
0: water
1: for
0: sense
1: music
0: me
1: sense.
0: Sense
1: that
0: you
1: was
0: can
1: sits was
0: can
1: sits one and sits
0: own
1: not
0: own
1: just
0: not below
1: is
0: not
1: be
0: below the imagine
1: sir
0: your
1: changes for
0: your
1: consciousness
0: self
1: just
0: ever
1: you
0: just
1: for
0: you
1: just
0: ever below
1: can
0: not
1: skin
0: here.
1: Here
0: an
1: image.
2: Dat was NLE van Rosalie Hirsch, een tapewerk dat tijdens November Music 2010 werd uitgevoerd in de Cineac Sonor. We gaan verder met een concert dat op zaterdag 13 november plaatsvond in filmzaal 4 van de Verkade Fabriek. Pianiste Sonsoles Alonso bracht een aantal werken voor piano en elektronica over het voetlicht. We beginnen met twee werken. U hoort achtereenvolgens Open uit 2010 van Anna Parlevliet, gevolgd door Turbulence uit 2009 van de Poolse componiste Kasia Glowicka. Het werk van Anna Parlevliet is oorspronkelijk gecomponeerd voor een choreografie van Stephen Shropshire van Danshuis Station Zuid. Open balanceert tussen contrasten als open en dicht, snel en langzaam, vrij en exact en echt en gemanipuleerd. Hier is om te beginnen Open van Anna Parlevliet.

0: Dat was Turbulence van Kasia Glowitzka, uitgevoerd door Sonsoles Alonso, piano en de componiste zelf met live elektronica. Van Alex Nowitz klonken twee werken tijdens dit concert. Zijn The Minotaur uit 2009 voor versterkte stem en elektronica voert Nowitz zelf uit. Daarna speelt Sonsoles Alonso het pianowerk Confessio uit 2007... waarin de pianiste hoofdzakelijk het binnenste van de piano beroert, van de snaren tot de pianoframe. De piano is onder meer met glas geprepareerd. Luistert u naar achtereenvolgens de Minotaur en Confessio van de Duitse componist en performer Alex Nowitz.
1: Jag har ärvt en gåta som får mig att känna att jag aldrig kommer att få veta vem jag är. Åt vad jag är ägnad eller vad förutom mig själv som förbinder mig med världen.
2: Mon héritage est l'énigme qui me fait ressentir que jamais je ne saurai qui je suis, pourquoi je suis, ni ce qui pourrait me relier au monde en dehors de moi.
3: Je me goed leert mee.

Nee.

Dat was Confessio van Alex Norwitz, uitgevoerd door Sonsoles Alonso Piano. We besluiten dit laatste programma over het Festival November Music 2010 met nog twee werken voor piano en elektronica. Eerst hoort u Wave 3 van Peter Adriaans en dat is een werk voor e-bow piano en sinusgolven. Het is in 2007 speciaal voor Sonsoles Alonso geschreven. De titel van het stuk slaat terug op het hallucinerende akoestische fenomeen beating, dat plaatsvindt wanneer twee of meer toonhoogtes licht ontstemd zijn en tegen elkaar aanschuren. En daarna hoort u de wereldpremière van Piano Si Na Vi van de Koreaanse componiste Yi Yoon Kang. Het werk verwijst naar de geïmproviseerde muziek voor een Koreaans traditioneel ritueel. En ook dit is een werk voor piano en live elektronica. Maar luistert u eerst naar Wave 3 van Peter Adriaan.

Tot slot van deze eerste Concerts in de Live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2010, kunt u luisteren naar het openingsconcert dat werd opgenomen door de NTR en voor deze uitzending werd afgestaan aan de Concertzender, waarvoor dank. Op 10 november was een volle grote zaal van de Verkadefabriek getuige van twee wereldpremières. Eén van Michael Finnessy en één van Pieter Adriaens. Er klonk ook nog een bijzonder werk van de in 2008 overleden Maurizio Kagel. De stukken werden gespeeld door het New London Chamber Choir en het Zwitserse Rascher Saxophone Quartet. Deze productie was mogelijk door een samenwerking met het Festival van Huddersfield in Engeland. Als eerste kunt u gaan luisteren naar de première van Gedächtnishymne van de Engelse componist Michael Finnessy. U hoort het New London Chamber Choir en het Rascher Saxophone Quartet onder leiding van James Weeks.

Dit was Here, Here, een elektronisch werk van Roderick de Man, een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel is dat van November Music 2010.

Dat was Gedächtnis Hymne van Michael Fennessy, de eerste première op het openingsconcert van het festival November Music 2010. De tweede première kwam op naam van de Nederlandse componist Peter Adriaans. U hoort zijn Three Studies on Elevation voor koor, saxofoonkwartet en tape, een werk vol zich traag ontwikkelende klankstructuren. Luistert u wederom naar het New London Chamber Choir en het Rasche saxofoonkwartet onder leiding van James Weeks.

Dat was de première van Three Studies on Elevation van Peter Adriaens tijdens het openingsconcert van het festival November Music 2010. Het concert werd afgesloten met een weinig gespeeld werk van Mauricio Kagel, die 5 jaar geleden nog te gast was tijdens het festival. Luistert u naar Les Invitations d'Adolphe Sax uit 2004-2005, uitgevoerd door het New London Chamber Choir en het Rachere Saxophone Quartet onder leiding van James Weeks.

U heeft geluisterd naar een concertregistratie van het project Sex, Sleep, Eat, Drink and Dream. En dat was een project van Diana Donk en Tijn Berkelmans, opgenomen in de Verkadefabriek in Den Bosch in augustus van dit jaar. En vanaf morgen in de Melkweg in Amsterdam. En we hebben nog tijd over in dit programma, want het concert was nog niet, eerlijk gezegd, helemaal afgelopen. Want er was nog een tweede stuk, een toegift, kun je zeggen. Het is een stuk van Diana Donk en het heet Odd Music.

En zo klonk het tweede stuk en het had de titel Odd Music. Het was van Diana Donk. Het was het tweede stuk dus op het concert van Diana Donk en Tijn Berkelmans. Gegeven in de Verkadefabriek in Den Bosch in augustus van dit jaar. En daar hebben we het als concertzender ook opgenomen. Ze zijn dus te beluisteren vrijdag en zaterdag aanstaande. Dus morgen en overmorgen in de Melkweg in Amsterdam. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst van dit programma kunt u naar onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht. En u luistert naar het programma Concertzender Live met het eerste deel van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. En dat vond dit jaar plaats van 9 tot en met 13 november in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. En we zenden vanaf vandaag tot en met november 2012 ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Het festival begon zoals gebruikelijk met een optreden van FC Jongbloed, dat op woensdagmiddag in de toonzaal een lunchconcert verzorgde. FC Jongbloed is een wisselend ensemble van het Van Ties Conservatorium uit Tilburg onder de bezielende leiding van Arnold Marinissen. Elk jaar verrassen zij weer met mooie opnames van vaak nieuwe stukken. Onder de verzameltitel Sacromonte klonken dit jaar 4 stukken, waarvan u er nu 2 gaat beluisteren. Als eerste hoort u het Quintet for Strings and Percussion uit 2011 van de Australische componist Angus Barnacle. En daarna, nummer 34b, Two Pieces for Cello and Ensemble uit 2003 van de Engelse componist Richard Ayres. De cellist in dit werk is Cor Coppolsen. Luistert u naar FC Jongbloed.

Dit was nummer 34b, Two Pieces for Cello and Ensemble van Richard Ayres. Uitgevoerd door Korkepolsen op cello en FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. Het concert van FC Jongbloed vervolgde met een werk voor tape en ensemble van de in Nederland wonende, maar uit Cyprus afkomstige, Yannis Kyriakides, die dit jaar de centrale componist van het festival was. Hij schreef The Arrest in 2010 en dat werk is gebaseerd op een steeds terugkerende nachtmerrie uit het boek La Boutique Obscure van Georges Perec. Daarna klinkt een ouder werk van de Nederlandse componist Rosalie Hirsch. Sacro Monte uit 1997 is een meditatief, langzaam, contemplatief werk waarin het ensemble trage, ijle akkoorden speelt. Halverwege het stuk doorbreekt een solo-viool het statische klanklandschap. Alsof je naar een berglandschap kijkt waar plotseling een verdwaalde fietser doorheen rijdt, aldus Rosalie Hirsch zelf. Luistert u naar FC Jongbloed met als dirigent Arnold Marinissen.

Dit was tot slot van het concert van FC Jongbloed, Sacro Monte van Rosalie Heers. Dit concert, dat op 9 november plaatsvond in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch, werd voor de concertzender opgenomen door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Cineac Sonor. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames stal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonor werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Tellura van Juan Parra Cansino.

En dit waren tot slot van deze eerste uitzending met live opnames van het festival November Music 2011. Werken voor strijkkwartet en slagwerkensemble, uitgevoerd door Slagwerk Den Haag en het Bozzini Kwartet. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 16 januari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2011.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En we gaan verder met eigen opname van de Concertzender in Concertzender Live. In dit programma, en daar zullen nog vele volgen, hoort u live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. En dat was van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar uit, en dat gaan we doen tot en met november van dit jaar, ruim 30 uur live opnames van dit festival. Op zaterdag 12 november speelde het Duitse duo Jörg Wiedmann en Oliver Trindl in muziekcentrum De Toonzaal een lunchconcert met vooral composities van klarinetist en componist Jörg Wiedmann. Maar we luisteren eerst naar twee andere werken voor klarinet en piano. Allereerst hoort u vier stukken voor klarinet en piano van Alban Berg. Dit opus 5 dateert uit 1913 en is geschreven in de voor Berg zo typerende dramatische en expressionistische melodievorming. Na deze klassieker kunt u luisteren naar Réchant voor solo klarinet uit 2009 van Heinz Holliger. Luistert u naar Jörg Wiedmann op klarinet en Oliver Trindl piano.

Dat was Réchant voor clarinet solo van Heinz Holliger door Jurk Wietman. Het concert ging verder en besloot ook met twee werken van Jurk Wietman. Als eerste hoort u het splinternieuwe intermezzi voor piano solo, uitgevoerd door Oliver Trindel. En daarna hoort u een wat ouder werk voor clarinet en piano, Fünf Bruchstücke, dat dateert uit 1997. Het behoort tot de eerste gepubliceerde composities van Wietman. Het zijn vijf geconcentreerde miniaturen in de traditie van Anton Webern, vol verrassende speeltechnieken. Een repertoirestuk waarmee Wietman op perfecte wijze zijn virtuositeit op de klarinet kan etaleren. Luistert u wederom naar de componist Jurk Wietman op klarinet en Oliver Trindel piano.

En dat was tot slot van het concert van Jörg Wittmann en Oliver Trindel, het werk Fünf Broekstukken van Jörg Wittmann. Dit concert, dat op 12 november plaatsvond in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch, werd door de concertzender opgenomen door Glenn Margot. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens dat Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar Stranger uit 2008 van Robert van Heumen.

0: Dat was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011, het programma Moving Music door Cellefex. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel stelde het programma samen. En volgende maand, op 20 februari, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music.
1: Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het derde van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat vorig jaar van 9 tot en met 13 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. Vandaag onder andere muziek van Edgar Varèse door het nieuwe ensemble en muziek van Louis Andriessen door het Claise Ensemble. Op woensdag 9 november speelde tijdens het openingsconcert het nieuwe ensemble een programma rond Edgar Varèse, waarbij het werk Désert het hoogtepunt was. Bij dit werk werd een unieke film van de Amerikaanse kunstenaar Bill Viola geprojecteerd. Daaraan voorafgaand klonken van Varèse nog Density 2.15 voor fluit solo, gespeeld door Harry Starreveld, en het werk Octandre. Maar het concert begon met een klassieker, namelijk Octet uit 1923 van Igor Stravinsky. Het nieuwe ensemble staat onder leiding van Ed Spanjaard.